0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Dan weer nog wat zo'n ziek zijn. Je voegt dan niet per nood van de toon. Je hoeft dan nood van de toon. Weer
2: nog. Dan
1: is het gewoon minder. Je hebt nog wat zo'n monotonie. Ja, het is hier een zand van je naam. Dat is gewoon goed, hè. Je hoeft dan nood van de toon. Je voegt dan niet per nood van de toon. Je hebt nog niet zo'n iets. Het is zo'n feest. Ja, nee, fijn ook je hem dat ze moet. Ja, dat ze ze moet. Zijn nou goed.
3: Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto izany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay izany hanaraka hatsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny. Fa eto amin'ity toeranity izany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toeranity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritahan'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
4: Oh, Tama, we're back to the Alamo. Oh, Tama.